0: Stars.
1: Yo, Stassi.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoof zou staan.

is een lijst. Alles wat ik voel hier op papier geskryf. Noem het een brief, een lied, een gedig of een verzameling van dankbaarheid. Nou is die rechte tijd. Later is de laat en tijd vlieg voorbij.

Ik zal het nooit vergeten. Alles wat mijn mama als een kind geleerd heeft. Om onvoorwaardelijk trots te wezen. Op mezelf en om voor andere mensen aan te geven.

0: sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Doef, doef, wari, wari, doef, doef, binnen in mijn hoef, doef, geen mijn bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Doef, doef, doef, doef.
2: Jouw stasie.
1: Jouw stasie.
2: Jouw stasie.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stof zou staan.

0: Sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Motherfucker, duf, duf, wadi, wadi, duf, duf, binnen in mijn duf, duf, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw statie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Jouw statie. Jouw statie.
1: Met de lekker duf, duf.
2: Jouw statie.

0: meer inlichting, contact ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienst te lewe. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Terrenhoek, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienst.
2: Hallo Siri, speel jou stasie.
3: Jou stasie.
4: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
5: Wakker toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen my hoef, toef, gee my bieke.
6: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Best music, best sound, best radio station.
1: Yo Starcy.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Stream us now. Yo Starcy. www.yostarcy.net.

0: Elke zaterdag 9 tot 12, 40 van die grootste treffers. Jou stasie, Top 40.
1: Tijd voor nummer 26. Best music, best sound, best radio station. Yo Stasi.

0: Uber gebellen, maar hij is niet te vat. En die KR was bij mijn huis.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
2: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika.
3: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak. Het jy ons pot gaan soek? Lekker een contact met ons maak op ons webtuiste by www.joustasie.net. Vir enige navraag contact ons gerus via WhatsApp en ons kom so spoedig as moontlik terug na jou. Maar nou, nummer 6.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

dat was een lekker muziek geweest, Daan. Het was Tycho Langeveld, waar die maan en die zon ondergaan. En nog een kunstenaar wat ik bij van hou, is die, die muziek natuurlijk van Mani Boerdenstein en zijn orkest. Hier is een liedje wat me terugvat naar die wereld waar ik groot geworden. Die Karoo. Karoo voet polka van Mani Boerdenstein.

Ja, daar een goede vriend van ons, Dion, het laat weer deze Sam. Hij keert Sam vanavond. Daar, vind ik, Dion komt daar van Krad ook af. Hij zei, oh, ik keert Sam vanavond hier op Boeren op Skop. Ik wil niet vanavond zeggen, ik keert Sam. Nee, dank je, Dion. Hier is nog een keer wat altijd aangevraagd. Nou, die is natuurlijk, want overmiddag die Blauwbullen gespeeld. En die Blauwbullen het een groot rugbywedstrijd gewin. Ik denk, dat is wat altijd gemotiveerd het om van mij te zeggen. Kom, ons speel die Blauwbullen. Van die Klipwerf Broerkes. Het is amper tijd voor die programma om tot het einde te komen, maar kom ons, luister eerst naar hierdie een.